0: Dit is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent FM.

Ik zie mensen op hun ongemak. Ik zie ze leven met te velen op een te klein oppervlak. Zoveel kinders worden opgepakt op basis van profiel. En moet s'avonds tussenkomen zonder deftig onderdak. Ik zie tieners die moet rusten bluffen. Overspoeld van emoties zonder zo een keer kunnen te drukken. Uit de put van terug uit de put te krummen. Zonder plek om even te rusten.

Tschüss. Trekt geen ogen op, mijn buiten komt. Overal is er armoede, van de grootsteen tot de kleine dorpjes. Overal is er miserie. En we kregen allemaal hetzelfde feiten voorgeschoteld. Dezelfde beelden, dezelfde informatie.

0: Dit is Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

glas is breekt, alles wat mat is blinkt niet. Alles is vals, is fake, klein is de kans ik inzie. Kort is de kick and break, kort is de end van week. Als ik loop elke dag van week, word ik op een dag nog ziek, mag niet. Kom ik nog hierop terug, kijk ik nog terug naar toen? Of ga ik dan hier aan stuk, wie, wat, waar en hoe? Glas onder druk die barst, brak is een baas in baas. Er wordt gestakt in kast, iedereen weet bij wit hoort paars. Kop is een labyrinth, stop is een woord dat blokt. Raam is getint in zwart, fok is het woord voor kops, clash. Als ik zeg wat ik denk en ik denk wat ik zeg en zomaar doe wat dan? Kom ik dan daarmee weg, los van alles zo zonder plan, hè? Was ik niet beter met, wat als ik eerder wist? Doe niet dat je beter weet, als je met je geld zo speelt, dat je dan beter wint. Hak op de tak, drums en keys, brak in een glaas museum. Hak op de tak, brak.

0: 8 is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws. De situatie in de Hoge Venen blijft gunstig evolueren, dat meldt de gouverneur van Luik. Een honderdtal brandweermannen is de hele nacht aan de slag gebleven om te blussen en te vermijden dat het vuur zou heropflakkeren. Gisteravond meldde de gouverneur al dat het vuur volledig onder controle is. Een deel van de brandweermannen is ook al vertrokken, al blijven ze dus wel alert. Je mag het getroffen gebied ook nog altijd niet in. De gouverneur roept ook op om daar weg te blijven en zeker niet op eigen houtje te proberen om dieren te gaan redden. Meer Belgen kiezen een job op basis van een goede balans tussen werken en privé. Nu is dat 6 op de 10, vorig jaar nog maar 5 op de 10. Blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Professor arbeidseconomie Stijn Baert vertelt waar we zoal op letten.
2: Vakantiedagen als de absolute topper, die bepaalt hoe goed we ons voelen qua werk-privébalans. Maar daarnaast telewerk kunnen doen. En op een derde plaats haalbare verwachtingen. Dat wil zeggen dat de baas van jou niet het onmogelijke verwacht, zodanig dat je ook buiten de uren moet extra werk leveren.
1: Het loon blijft nog altijd wel de belangrijkste factor om voor een job te kiezen. In Mexico zijn 4 doden gevallen bij een schietpartij na een amateurvoetbalwedstrijd. 3 anderen raakten gewond. Toen de spelers van het veld stapten, dook er plots een groep gewapende mannen op. Die liepen achter de spelers aan en schoten hen neer. Daarna zijn ze gevlucht en ze zijn nog altijd spoorloos. Mogelijk gaat het om geweld tussen drugsbendes, want daar heeft de regio wel vaker mee te maken. Het onderzoek loopt. In het voetbal heeft Sint-Truiden zijn Europese debuut niet gemist. Het klopte in de heenwedstrijd van de laatste voorronde van de Europa League Omonia Nicosia uit Cyprus met 1-0. Met een doelpunt in de 94ste minuut. Je hoort een trotse Ilias Sebaoui van STVV.
3: Je weet natuurlijk dat je Europees speelt. Het is de eerste wedstrijd voor ons allemaal. Ik denk dat er een beetje stress en kippenvel komt bijkijken natuurlijk. We wisten wat er op het spel staat voor de club, voor de stad, voor iedereen, voor alle sporters. Dus op het einde een echte heksenketel. Ik ben heel blij dat we de 1-0 toch hebben kunnen maken. En dan zie je dat stadion ontploft en voor ons heel bevrijdend is. Dus ik ben zeer trots.
1: In de laatste voorronde van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen Hibernian uit Schotland. De terugwedstrijden zijn voor volgende week. Op het WK hockey staat ook onze nationale vrouwenploeg in de tweede ronde. De Red Panthers wonnen hun laatste groepsmatch met 2-1 tegen Ierland. Ze kwamen wel 0-1 achter, maar scoorden nog 2 keer in het laatste kwart. Je hoort speelster Emma Puvree.
4: Moeilijke wedstrijd. We hadden moeite om goal te scoren. En dan zie je dat zij een eerste goal scoren. Er zat heel veel druk op. Je voelde dat we stilaan toch iets ongeduldiger werden. Ik denk dat ik ook even ondertussen 10 jaar ouder ben geworden. Ja, we hadden het moeilijk. We zijn door het oog van de naald gekropen, zeker en vast. Maar heel blij met de overwinning.
1: De tweede ronde is opnieuw een groepsfase. Daarin openen de Panthers morgen tegen Duitsland. En een grote verrassing gisteravond op Pukkelpop. Pommelien Thijs dook er weer onverwachts op het einde van het concert van de Nederlandse zangeres Mo. Samen zongen ze het nummer Het Midden. In juli verraste Pommelien Thijs ook al op Rock Werchter tijdens het optreden van Mumford & Sons. De dag begint droog met opklaringen. Geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 21 graden. Morgen eerst zon, later weer meer wolken en kans op buien bij 20 graden. Zondag dan meer zon en rond 22 graden.
5: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Nog nooit waren zoveel studenten ook zelfstandigen, nu al meer dan 9000. Dat is 5% meer dan vorig jaar en 80% meer tegenover 2017. Toen werd het statuut van student zelfstandige ingevoerd, zegt Frank Sokke van ondernemersorganisatie Unizo.
3: Dat geeft eigenlijk een aangepast sociaal en fiscaal kader. Je leert op een heel laagdrempelige manier ontdekken wat ondernemen voor je inhoudt. En eigenlijk het grootste voordeel is dat het systeem duurzame ondernemers oplevert. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat bijna de helft van de studenten die het statuut student zelfstandig hebben, 4 jaar later nog altijd actief is als zelfstandig.
2: Nu verliezen ze hun statuut wel als ze afgestudeerd zijn of als ze 25 worden. Maar die leeftijdslimiet vervalt in oktober. Meer Belgen kiezen een job op basis van een goede balans tussen werk en privé. Nu is dat 6 op de 10, vorig jaar nog maar 5 op de 10, blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Professor arbeidseconomie Stijn Baert vertelt waar we zoal op letten.
4: Vakantiedagen als de absolute topper, die bepaalt hoe goed we ons voelen qua werk-privébalans, maar daarnaast telewerk kunnen doen. En op een derde plaats haalbare verwachtingen. Dat wil zeggen dat de baas van jou niet het onmogelijke verwacht, zodanig dat je ook buiten de uren moet extra werk leveren.
2: Het loon blijft wel nog altijd de belangrijkste factor om voor een job te kiezen. De situatie in de Hoge Venen blijft gunstig evolueren, dat meldt de gouverneur van Luik. Een 100-tal brandweermannen is de hele nacht aan de slag gebleven om te blussen en te vermijden dat het vuur zou heropflakkeren. Gisteravond meldde de gouverneur al dat het vuur volledig onder controle is. Een deel van de brandweermannen is ook vertrokken, al blijven ze dus wel alert. De gouverneur roept iedereen op om daar wel weg te blijven, want je mag het getroffen gebied nog altijd niet in. In Mexico zijn 4 doden gevallen bij een schietpartij na een amateurvoetbalwedstrijd. 3 anderen raakten gewond. Toen de spelers van het veld stapten, dook er plots een groep gewapende mannen op. Die liepen achter de spelers en schoten hen neer. Daarna zijn ze gevlucht, ze zijn nog altijd spoorloos. Mogelijk gaat het om geweld tussen drugsbendes, want daar heeft de regio ook wel vaker mee te maken. Het onderzoek loopt nog. Eerst opklaringen, maar geleidelijk meer wolken en regen. Het kan plaatselijk ook stevig zijn met onweer, maximaal rond 20 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag dan meer zon en rond 22 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: is Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent FM.
2: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Denk niet hard, hier put ik mijn kracht. Rap bepaalt mijn geluk en gemoed. Schrijf ik 16 bars, voel ik mij goed. Zit ik vast, ben ik niet in een moed. Is rap wat ik wil of iets dat ik moet? Begin mezelf de vraag te stellen of rappen een zegen is of eerder een vloek.
1: Kom tot rust, tussen de bomen. Ga nog niet terug.

0: is Urgent FM.
1: 1
2: uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
3: Er zijn in de eerste helft van dit jaar een pak minder transmigranten opgepakt in de haven van Zeebrugge. Bijna de helft minder, dat zegt West-Vlaams gouverneur Karel de Caluwé. In totaal zijn in de eerste 6 maanden 36 transmigranten opgepakt en aangehouden. In dezelfde periode vorig jaar nog 65. Het aantal horecaketens in centrumsteden zoals Leuven en Mechelen is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld, dat schrijft de Standaard. Hun aantal ging van 252 in 2016 naar 481 vandaag. Panden staan er vaak leeg omdat fysieke winkels verdwijnen. Vooral horecaketens kopen die dan vaak op. Die panden zijn ook vaak duur. Al is hun succes niet altijd blijvend. Giro Jeugd Vlaanderen begint vandaag voor de 10e keer aan zijn 4-jaarlijkse krinkel. Dat is een massakamp met 4000 leden in Merksplas in de Kempen. Het is een week vol massaspelen, optredens en workshops voor de oudste leden en leiding. Je hoort Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
4: Leiding kan op die manier ook nog eens helemaal zich laten gaan in de spelen en alles op zich laten afkomen, zonder dat ze zelf dingen moeten organiseren. En ze leren mensen kennen uit heel Vlaanderen en Brussel. Dat gaat heel leuk zijn voor ons ook om hen allemaal bezig te zien deze week.
3: Ook duizenden leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen verzamelen in de Kempen voor hun jaarlijkse herfstontmoeting. Ze blijven tot zondagmiddag in Lichtaard. De jeugdbewegingen zien hun aantal leden al enkele jaren dalen door de concurrentie van de vele sportclubs en zo. Vlaams minister van Klimaat Melissa De Prater gaat in november naar de VN-klimaattop in Turkije, samen met de federale klimaatminister Krukke. De voorbije jaren bleven sommige regeringen weg van de top en dat vindt De Prater niet kunnen. Omdat we meerdere klimaatministers hebben, spraken de regeringen vorig jaar een beurtrol af. Vorig jaar ging de Waalse minister mee, nu is het dus aan Vlaanderen. En ook de Brusselse klimaatminister Persoons reist mee naar Turkije. Rusland en Oekraïne hebben elkaar opnieuw aangevallen. Rusland schoot minstens 130 drones af, onder meer naar Kharkiv in het oosten van Oekraïne. Erbij vielen 2 doden en 2 gewonden. Volgens de gouverneur zijn meerdere huizen afgebrand, 5 huizen in brand, zijn er 3 verwoest en raakten ook nog vele andere huizen beschadigd. Oekraïne reageerde met honderden drones richting Rusland. Het vliegverkeer in Moskou lag daardoor tijdelijk stil. En er werd ook een olieraffinaderij geraakt. Op het schiereiland de Krim, dat de Russen al jaren bezetten, vielen dan weer 2 doden en 4 gewonden. Vanmiddag en vanavond meer wolken en kans op pittige buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw meer wolken en buien, ook bij 20 graden. Zondag dan wisselend bewolkt en droog bij 22 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: is Urgent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent. Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Dinosaur.
1: Oh.
0: Sauber.

until sunrise. Then you wouldn't see her for dust.

0: is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent. Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

music.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De sociale inspectie gaat fashionketen Uniek binnenstebuiten keren. Dat zegt bevoegd minister Rob Beenders. Er komen niet alleen klachten van buitenaf, mensen die wachten op hun pakjes en zo, maar ook van binnenuit.
3: Er zijn werknemers die zich ineens anoniem melden en zeggen dat betaling van personeel niet juist loopt. Zelfs van zwartwerk. We willen dat nu in kaart hebben. En de hoeveelheid klachten heeft ervoor gezorgd dat nu de economische inspectie, maar ook de cel sociale fraude met een onderzoek is gestart.
2: Het bedrijf zou ook €340.000 schulden hebben. De politie waarschuwt voor valse Pukkelpop-tickets. Oplichters proberen die online te verkopen, maar ze zijn dus fake. Febe Koenen van de politie Limburg-regio-hoofdstad.
4: We hebben momenteel 8 meldingen gekregen van valse tickets of verkopers die plots verdwenen zijn. Wij zien momenteel dat er ook een Facebookgroep actief is met valse tickets en een valse ticketswap-website. Ons advies is vooral dat je best enkel tickets koopt of verkoopt via de officiële Pukkelpop-website.
2: Je kan tickets ook opnieuw verkopen via de kanalen van Pukkelpop zelf. Er zijn meer grote horecaketens in centrumsteden, denk aan Leuven of Mechelen. Dat aantal is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld, van een goede 250 zaken in 2016 naar meer dan 480 nu. De reden, de te hoge huurprijzen die kleinere handelaars niet kunnen dragen. Je hoort retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
5: Dat zijn ketens die op een paar weken tijd een nieuw concept kunnen neerzetten, winkels inrichten en verkopen. Het is een te belangrijke groei. Je hebt bepaalde centrumsteden, zoals bijvoorbeeld Leuven, die worden overweldigd door een overaanbod aan fastfoodketens. Je hebt daar enkel nog burgers, kebab, pizza's en andere zaken. Dat is helemaal buiten proportie.
2: Ook in andere Europese landen gebeurt hetzelfde. In een school in Zweden heeft een man meerdere mensen verwond met een machete. Dat is een groot mes. Zweedse media spreken van minstens 2 gewonden. Wie die mensen zijn, is nog niet duidelijk. De politie heeft de dader in zijn been geschoten en opgepakt. Wat de man bezielde, weten we nog niet. Andere scholen in de gemeente zijn uit voorzorg gesloten. En Wout van Aert start morgen als derde laatste in de openingstijdrit van de Ronde van Spanje. Om 7:17 s'avonds rolt hij van het podium. De voorlaatste is topfavoriet Pogacar. En die andere Sloveen, Roglic, vertrekt als viervoudig eindwinnaar van de Vuelta als laatste. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: playing that shit, man.
1: Dit is Urgent FM.

Se me hace aire.

dat zingt, van die lelie, dat beeld dat zijn lelie is. Op een of andere manier klinkt dat zo lief en zacht. Ik hoor je zingen en put kracht, gewoon uit dat simpele beeld. Ik krijg gek genoeg het gevoel.

mijn laatste trein. Laat ook mij dan maar een lelie zijn. Net als zij, een lelie die sluit. Hoppa, verder ligt de wereld uit. Geen pijn, geen spijt, geen berouw. Integendeel, sterkte.

Woede en onvrede kunnen worden vermeden. Het is een eeuwige strijd met mijzelf. Wou niet voldoen aan de eisen gesteld. Kijk erop terug, nu begrijp ik ze wel. Blijf een rebel, kan alleen gelukkig zijn. Vrij in mijn vel, haat door mijn eigen zelf. Werd weinig gebeld en nooit een aandacht. Nu ben ik graag op mijn eigen gesteld. Rap wel rap, toch schrijf ik niet snel. Want word heel vaak door de twijfel gekweld. Maar leerde wel trots te zijn op wie ik eindelijk ben. Sta nu zelf soms van mijn eigen versteld. Word in de klim naar de top of verhuis naar de hel. Doe alles wat moet.

0: Dit is Urgent FM.
1: Ой, как тетя Маруся за дальнюю горку ходила.

0: is Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent FM.
2: Break City.
3: Break City. Break City.
4: Yes, yes, yes, Break City, vrijdagavond, 21 augustus, yeah, the show that never quits. Black Francis in the house, Home Alone, van de Casters het op Pukkelpop, de Mesh heeft ook andere plan, de Goonies zit in Kortrijk, dus ja, het met mij te doen. En we hadden krijgen van mij, old school, new beat. En aanverwanten. Ja, ik heb er een zin in. Zomers. Oh wow, mijn new beat is soms wel donker. Alright, ik ga het kort houden. Aangezien dat ik alleen ben, dan heb je niet veel te converseren. We beginnen met Logic System. Een nummer die heel populair was in de new beat periode. Maar in feite niet echt Belgisch is en zelf niet echt newbeat is, want van Japanse oorsprong en al van 1981, Logic System met Unit. Alright, alright. Ja, de aankondiging voor het nieuwe seizoen, dat komt nog. Volgende week is Kasters er weer en dan kunnen we wat uitgebreider daarover in. Alright, we're gonna let the music speak. Break City, for you, for me, especially for you.

0: Kane.
1: Cocaine. Cocaine. Cocaine. Cocaine.

One.

something.

Yeah. Now, Buster, let's not sit the rail up. Back to the 90s. Hoop dat je ervan genoten hebt. Volgende week zijn we weer. Dan zal het met Kasper W zijn. En mezelf. Of misschien de Gunny. Alright. DJ Phoenix. Alright. Big City, only for you. Me.